0: Heel goed helpt en een heel, heel leuke groep die me, ja, die me helpt in alles. Dus ik ben altijd wel rustig, maar dit heeft me nog extra geholpen.
1: En op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada hebben Wout van Aert en Remco Evenepoel een laatste persconferentie gegeven voor de wegrit zondag. Ze zijn de kopmannen van de Belgische ploeg. Evenepoel is topfavoriet om wereldkampioen te worden, maar ook Van Aert gelooft in zijn kansen.
2: Ik hoef niemand te overtuigen, hoor. Behalve mezelf, dat ik dat het parcours mij ligt. Het is een klassieker van 270 kilometer. Waar ik al vaak bewezen heb dat dat iets is dat mij ligt. Dus dat is uiteraard geen explosieve beklimming meer de laatste rondes. Of ik zeg nu uiteraard, misschien word ik zondag tegensproken. Maar zo'n koers is altijd een uitputtingsslag. En dan zie je wel op het einde dat het een ander soort koers is dan bijvoorbeeld in de GP's.
1: De vrouwen rijden de komende dag om 3 uur hun wegwedstrijd met Lotte Kopecky voor ons land als kopvrouw. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be. Radio

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of om beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen ook weer offline gehaald hebben. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Aan de grens tussen Kroatië en Slovenië zijn 5 vluchtelingen en migranten om het leven gekomen. Ze zouden verdronken zijn toen ze een rivier wilden oversteken. 5 anderen konden gered worden. Kroatië is een belangrijk transitland geworden voor vluchtelingen en migranten die via de Balkan naar West-Europa proberen te reizen. Vorig jaar zouden zo'n 12.500 mensen die route gebruikt hebben en er zouden intussen al meer dan 400 mensen gestorven of vermist geraakt zijn daar. De voorbije avond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten, maar een akkoord is er nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
2: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de 3 partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
1: In Roeselaar in West-Vlaanderen is een brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het gaat om een uitslaande brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een B-alert uitgestuurd naar de omwonenden met raad om ramen en deuren gesloten te houden. De politie heeft de straten in de buurt ook afgezet. Over de oorzaak van de brand is er voorlopig nog geen duidelijkheid. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gots en Dodi Luque Bacchio scoorden de doelpunten. Volgens Charlotte Ketelaere speelden de Rode Duivels een goede wedstrijd.
3: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed. Zeker de eerste helft. Creëren veel. Konden meer scoren, maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn in de tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien. Maar dat is ook normaal, want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van een hoog niveau. En dat is normaal dat je ook een beetje moet afzien.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer. Met opklaringen en temperaturen dan tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of om beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen weer offline hebben gehaald. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen van een pasgeboren baby en 4 ongeboren kinderen gevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal bij een universitair ziekenhuis. Het ziekenhuis is een onderzoek gestart en heeft al 1 medewerker geschorst. Het zou gaan om een medewerker van het mortuarium van het ziekenhuis. Aan de grens tussen Kroatië en Slovenië zijn 5 vluchtelingen en migranten om het leven gekomen. Ze zouden verdronken zijn toen ze een rivier wilden oversteken. 5 anderen konden worden gered. Kroatië is een belangrijk transitland geworden voor vluchtelingen en migranten die via de Balkan naar West-Europa proberen te reizen. Vorig jaar zouden zo'n 12.500 mensen die route gebruikt hebben. En er zouden intussen al meer dan 400 mensen gestorven of vermist geraakt zijn daar. Gisteravond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten, maar een akkoord is er voorlopig nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
2: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de 3 partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
1: En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Luke Bacchio scoorden de doelpunten. Luke Bacchio was tevreden met het resultaat.
3: Het was zwaar. We hebben hard gewerkt. Maar dat is zeker wat we nodig hadden. Want we hadden niet veel tijd. Dus de trainer heeft natuurlijk heel snel ons laten begrijpen wat zijn ideeën zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij. Met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. En ik wil echt belangrijk zijn voor ons land. Dus ja, ik kijk er echt naar uit.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer. Met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Roeselaar in West-Vlaanderen is de hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf nog niet onder controle. De brand brak gisteravond uit, de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de brandweer krijgt ook versterking van andere korpsen. De burgemeester van Roeselaar heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Gisteravond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten. Maar een akkoord is er nog niet en dus moet er voortonderhandeld worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
2: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
1: Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen weer offline gehaald hebben. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gots en Dodi Luque Bacchio scoorden de doelpunten. En het was ook de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Hij was na afloop tevreden.
3: Eigenlijk ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben. Ik vond het niet top, maar de manier van voetballen vond ik wel goed. En zeker de bereidheid in de eerste helft, dat we daar goede controle hadden. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben, eerste helft. Een paar kansen gecreëerd in de eerste helft, dat zag er gewoon goed uit.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog, met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

Met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in.

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 werst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 werst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust.

0: wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.
1: Trojka

0: Jozefen staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.

En de mensen slapen zo diep en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep.

hoe de maan in het donker verdween. De wind speelt een spel met mijn haren en de mensen die slapen zo diep. Lieve Jacoba, het regent en mijn liefde gaat over in griep.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot laat gisteravond vergaderd over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil toewerken naar een begroting in evenwicht, maar zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn het nog niet over alle maatregelen eens. En dus moet er voort onderhandeld worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
2: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben. En dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
1: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd nadat gisteravond een hevige brand was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Die brand is nog steeds niet onder controle. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de brandweer krijgt ook versterking van andere korpsen. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. Er is opnieuw een incident geweest met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig nog niet duidelijk wie of wat er op die beelden te zien is en of het om echte mensen gaat of om AI-gegenereerde beelden. OpenAI zou de meeste gegevens intussen wel weer offline hebben gehaald. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodiro Kebakio scoorden de doelpunten. Charles de Ketelaere zag dat de Rode Duivels een hoog niveau haalden.
3: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed. Zeker de eerste helft. Creëren veel. Konden meer scoren, maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn. Tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien. Maar dat is ook normaal, want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben. Van hoog niveau en dat is normaal dat je ook een beetje moet afzien.
1: Het was ook de eerste match van de nieuwe bondscoach, Mark van Bommel. Het weer vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maximaal tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig met later wat meer wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog wat warmer, maar geleidelijk aan wat regen of enkele buien vanaf het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Classics. Radio 1. I wish you'd be

0: Classics.
1: Radio 1. 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd over de begroting. Ze zijn op zoek naar 1,6 tot 1,9 miljard euro. Maar de coalitiepartners N-VA, CD&V en Vooruit zijn het nog niet eens over alle maatregelen. En dus moet er voort onderhandeld worden. De bredere cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt intussen dat verdere besparingen bij hen uit den boze zijn. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Laconte van de culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te blijven werken.
2: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergrens op dit ogenblik.
1: Maandag is de deadline voor de begroting, dan is er de septemberverklaring in het Vlaams parlement. In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt daar wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is intussen opgeheven. Buurtbewoners houden best wel nog de ramen en de deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog onduidelijk op dit ogenblik. Er vielen geen gewonden. In de Zuid-Franse stad Toulouse zijn de lichamen van een pasgeboren baby en 4 ongeboren kinderen teruggevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal bij een universitair ziekenhuis. Dat ziekenhuis is een onderzoek gestart en heeft al 1 medewerker geschorst. Het zou gaan om een medewerker van het mortuarium van het ziekenhuis. De bank Intesa San Paolo, dat is de grootste bank van Italië, is voor tientallen miljoenen euro opgelicht met behulp van artificiële intelligentie. Dieven zijn erin geslaagd om met AI de stem van een advocaat na te bootsen en zo een topman van de bank te overtuigen om een grote transactie toe te staan. 95 miljoen euro werd overgeschreven naar buitenlandse rekeningen, voornamelijk in China en Hongkong. De bank ontdekte snel de fraude en kon een deel van het geld nog recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig wel spoorloos. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Voor Lukebakio werpt de intense voorbereiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel meteen zijn vruchten af.
3: Het was zwaar, we hebben hard gewerkt, maar dat is zeker wat we nodig hadden, want we hadden niet veel tijd. Dus de trainer heeft natuurlijk heel snel ons laten begrijpen wat zijn idee zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. Ik wil echt belangrijk zijn voor ons land, dus ik kijk er echt naar uit.
1: Nog in de groep van de Belgen klopte Frankrijk-Turkije gisteren met 0-1. Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig met later wat meer hoge wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog een tikkeltje warmer, maar geleidelijk aan wat regen of enkele buien vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Er is nog geen akkoord over de Vlaamse begroting. Straks wordt er voort onderhandeld. Er was opnieuw een incident met een AI-programma. En in de Nations League voetbal kloppen de Rode Duivels overtuigend Italië. Goedemorgen. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil toewerken naar een begroting in evenwicht. Maar de coalitiepartners N-VA, CD&V en Vooruit zijn het nog niet over alle maatregelen eens. En dus moet er voort onderhandeld worden dit weekend. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
3: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
2: De brede cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt intussen dat verdere besparingen bij hen uit den boze zijn. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Laconte van de culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te blijven werken.
4: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelenbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergrens op dit ogenblik.
2: In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is ook opgeheven. Buurtbewoners houden wel best nog de ramen en de deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Er vielen geen gewonden. CD&V wil dat Vlamingen gratis hun gasaansluiting kunnen opzeggen als ze overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp, dat meldt Nieuwsblad. Wie op dit moment zijn gasmeter en gasaansluiting wil laten weghalen, moet daar bijna 1.000 euro voor betalen. En daarom twijfelen mensen wel eens om over te schakelen, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V, Robrecht Botuinen.
5: De Vlaamse regering wil iedereen van het gas af tegen 2050, met overschakelen naar duurzame verwarming. En dat is op zich een goed idee, maar dat moet natuurlijk haalbaar en betaalbaar zijn. En als mensen nu 1.000 euro moeten betalen om een gasafsluiting rond te krijgen, dan is dat natuurlijk een heel hoge drempel. Wij vanuit CD&V willen daarvan af.
2: Er is opnieuw een incident geweest met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT hebben gepubliceerd op het internet. Meer uitleg door collega Tim Verheijden.
6: OpenAI heeft AI agents in dienst, programma's die zelf taken uitvoeren, die in principe werken in een afgeschermde onderzoeksomgeving, geen data mogen naar buiten brengen. Dat is toch gebeurd. Waarom, weet eigenlijk niemand. En zo zijn dus 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen zelf aan ChatGPT hebben gegeven. En die agents hebben die foto's op websites gezet waar je die kunt uploaden en dan een link krijgt om ze verder te delen. Die link is niet openbaar gemaakt, maar wie zo'n link kent of vindt, kan eigenlijk wel die foto's zien. Wat er op die foto's stond, wie erop te zien is, dat is op dit moment nog niet bekend. Het meeste zou ook verwijderd zijn. Het is een goede herinnering dat bij de meeste chatbots de toestemming voor training standaard aanstaat. Dus ook met je teksten, ook met je foto's. En misschien moeten we daar toch nog eens naar kijken.
2: Eerder hackte een AI-programma ook nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Gisteren raakte ook bekend dat de bank Intesa Sao Paulo, de grootste bank van Italië, is dat opgelicht is voor tientallen miljoenen met behulp van AI. Dieven slaagden erin om met artificiële intelligentie de stem van een advocaat na te bootsen en zo een topman van de bank te overtuigen om een grote transactie toe te staan. 95 miljoen euro werd overgeschreven naar buitenlandse rekeningen, voornamelijk in China en Hongkong. De bank ontdekt redelijk snel de fraude en kon nog een deel van het geld recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig spoorloos. Het is vandaag exact een maand geleden dat Nepal getroffen werd door een verwoestende aardverschuiving en modderstroom. Meer dan 1400 mensen kwamen daarbij om het leven en bijna 6000 anderen zijn nog altijd vermist. De zoekactie naar de vermisten en de hulpverlening aan de getroffen regio's ligt op dit ogenblik stil, omdat Nepal te kampen krijgt met zware regenval. Dat zegt correspondent Davy Boerema, die in het rampgebied is.
0: Hier in de bergen zorgt het dus voor dagen aan regen. Maar dit zijn berghellingen en rivieroevers die dus door die vloed al volledig verzadigd zijn geraakt. Dus de angst is dat met meer regen ze nog verder verzadigd raken en opnieuw aardverschuivingen ontstaan, overstromingen ontstaan, die rivierbanken inzakken. In verschillende gebieden is reizen nu helemaal verboden. Andere wegen zijn afgesloten omdat ze die nauw in de gaten houden op het ontstaan van nieuwe aardverschuivingen. En daardoor is de hulpverlening compleet stil komen te liggen.
2: In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten Italië voor eigen publiek met 0-2. Het verslag is van Stef Wijnands.
7: Onderscheiding voor Mark van Bommel voor zijn eerste wedstrijd als coach van een erg sterk België. Vooral voor de rust wervelden de Rode Duivels met hoge pressing, vlotte combinaties en individuele acties die de Italianen omverbliezen. De ketelaren trapten al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer, de ketelaren, maar ook Raskin, De Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammers moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counters schoot invaller Luke Bakio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
2: Doelman Senne Lammers stapte met een goed gevoel van het veld.
8: Heel veel deugd, zowel voor mij individueel als ook voor de ploeg, denk ik. Ik denk dat heel het land wel zag dat er vandaag een ploeg stond die kwaliteit brengt. En wat ook niet heel veel dagen voorbereiding, dus het was heel moeilijk om alles erin te krijgen. Maar ik denk dat ook de coachingstaf dat heel goed heeft gedaan. Ik ken Mark natuurlijk ook een beetje van bij Antwerpen en dat is ook natuurlijk een van zijn sterktes, is in communicatief heel duidelijk zijn. En dat was vandaag, zag je dat ook wel, dat er een ploeg stond die wist wat ze moest doen.
2: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar dus ook meteen een zege voor de nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane. Sterspeler Kylian Mbappé scoorde, maar viel later geblesseerd uit. Hij verlaat de selectie ook en hij zal er dus niet bij zijn nu maandag, wanneer de Rode Duivels het opnemen tegen Frankrijk. Het weer overwegend droog vandaag met wat wolken vanuit het westen, maxima tot de 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig met later wat meer hoge wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog een tikkeltje warmer, maar geleidelijk aan wat regen of buien vanaf het westen. We openden het nieuws met de begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering. De topministers hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd. Een akkoord is er nog niet. Straks wordt er voort onderhandeld. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

e Giulia Alexandria, se la ficarabo, le scuse in l'ombra.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Er is nog geen akkoord over de Vlaamse begroting. Straks wordt er voort onderhandeld. Er was opnieuw een incident met een AI-computerprogramma. En in de Nations League voetbal kloppen de Rode Duivels overtuigend Italië. Goedemorgen. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd over de begroting. Minister-president Diependalen wil toewerken naar een begroting in evenwicht. Maar coalitiepartners N-VA, CD&V en Vooruit zijn nog niet over alle maatregelen eens. En dus moet en zal er dit weekend voort onderhandeld worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
2: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
1: Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. De overgrote meerderheid van de verdachten zijn Belgen, maar Vlaams Belang wil toch dat de herkomst van daders wordt geregistreerd, zegt Van Hoeken.
3: Eigenlijk zijn we met die nationaliteitscijfers bitter weinig. En om een probleem aan te pakken is het vooral belangrijk dat we het probleem kunnen benoemen. En dat kan eigenlijk enkel als we een duidelijk zicht hebben op welke gemeenschappen zijn er eventueel oververtegenwoordigd in die cijfers.
1: In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is intussen wel opgeheven. Buurtbewoners houden wel nog altijd best ramen en deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. CD&V wil dat Vlamingen gratis hun gasaansluiting kunnen opzeggen als ze overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp, dat meldt Nieuwsblad. Wie op dit moment zijn gasmeter of gasaansluiting definitief wil laten weghalen, moet daar bijna 1.000 euro voor betalen. Daarom twijfelen mensen soms om over te schakelen, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V, Robrecht Botuinen.
4: De Vlaamse regering wil iedereen van het gas af tegen 2050 met overschakeling naar duurzame verwarming. En dat is op zich een goed idee, maar dat moet natuurlijk haalbaar en betaalbaar zijn. En als mensen nu 1.000 euro moeten betalen om een gasafsluiting rond te krijgen, dan is dat natuurlijk een heel hoge drempel. Wij vanuit CD&V willen daarvan af.
1: Er is opnieuw een incident geweest met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT hebben gepubliceerd op het internet. Meer uitleg krijgt u door collega Tim Vrijden.
5: OpenAI heeft AI agents in dienst, programma's die zelf taken uitvoeren, die in principe werken in een afgeschermde onderzoeksomgeving, geen data mogen naar buiten brengen. Dat is toch gebeurd. Waarom, weet eigenlijk niemand. En zo zijn dus 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen zelf aan ChatGPT hebben gegeven. En die agents hebben die foto's op websites gezet waar je die kunt uploaden en dan een link krijgt om ze verder te delen. Die link is niet openbaar gemaakt, maar wie zo'n link kent of vindt, kan eigenlijk wel die foto's zien. Wat er op die foto's stond, wie erop te zien is, dat is op dit moment nog niet bekend. Het meeste zou ook verwijderd zijn. Het is een goede herinnering dat bij de meeste chatbots de toestemming voor training standaard aanstaat. Dus ook met je teksten, ook met je foto's. En misschien moeten we daar toch nog eens naar kijken.
1: Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. En intussen raakte ook bekend dat Intesa San Paolo, dat is de grootste bank van Italië, voor tientallen miljoenen euro is opgelicht met behulp van AI. Die verslaagde erin om met artificiële intelligentie de stem van een advocaat na te bootsen en zo een topman van de bank te overtuigen om een grote transactie toe te staan. 95 miljoen euro werd overgeschreven naar buitenlandse rekeningen. De bank ontdekte snel de fraude en kon een deel van het geld nog recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig wel spoorloos. Het is vandaag exact een maand geleden dat Nepal getroffen werd door een verwoestende aardverschuiving en modderstroom. Meer dan 1400 mensen kwamen daarbij om het leven en bijna 6000 anderen blijven nog altijd vermist, onder hen ook 3 Belgen. Op dit ogenblik ligt de hulpverlening stil omdat het bijzonder slecht weer is in Nepal. Maar de hulpoperaties verliepen de voorbije weken wel steeds beter, zegt correspondent Davy Boerema.
0: de plekken die bereikt moesten worden steeds beter bereikbaar werden. Er zijn bruggen aangelegd. Wij waren in Devikat. Daar waren we ook al in de eerste week na de ramp. Nou, toen was het nog volledig overstroomd met modder. Daar zijn ze nu aan het uitgraven. Er is een noodbrug gebouwd. Ook verschillende wegen. Daar zagen we ook toen wij hierheen reden vrachtwagens vol goederen oprijden. Of dankzij de hele, hele slechte omstandigheden. Want het zijn echt niet wegen, het zijn gewoon modderpaden. Ja. Maar die gaan weer naar die bergdorpen en die bereiken ze steeds beter.
1: In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten Italië voor eigen publiek met 0-2. Het verslag is van Stef Wijnands.
6: Onderscheiding voor Mark van Bommel voor zijn eerste wedstrijd als coach van een erg sterk België. Vooral voor de rust wervelden de Rode Duivels met hoge pressing, vlotte combinaties en individuele acties die de Italianen omverbliezen. De ketelaren trapten al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer, de ketelaren, maar ook Raskin, De Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammers moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counters schoot invaller Luke Bakio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
1: En volgens doelpuntenmaker Luke Bakio werpt de intense voorbereiding van de nieuwe bondscoach Mark Van Bommel meteen zijn vruchten af.
7: Het was zwaar, we hebben hard gewerkt, maar dat is zeker wat we nodig hadden, want we hadden niet veel tijd. Dus de trainer heeft natuurlijk heel snel ons laten begrijpen wat zijn idee zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent en ik wil echt belangrijk zijn voor ons land, dus ja, ik kijk er echt naar uit.
1: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar is dus ook meteen een zege voor de nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane. Sterspeler Kylian Mbappé scoorde, maar viel later geblesseerd uit. Hij verlaat de selectie en hij zal er dus ook niet bij zijn nu maandag, wanneer de Rode Duivels het opnemen tegen Frankrijk. Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtend grijs zonnig, later wat meer hoge wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog een tikkeltje warmer, maar geleidelijk aan wat regen of buien vanaf het westen. Vooraan in het nieuws zaten de begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering. De topministers hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd. Een akkoord is er nog niet. Er liggen verschillende ideeën op tafel waar nog geen overeenstemming over is. Straks wordt er voortonderhandeld. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander Van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. In totaal werden vorig jaar 600 haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen geregistreerd. En dat de helft van de verdachte daders minderjarig is, noemt Van Hoeken opmerkelijk.
2: Dat is iets dat we eigenlijk bij weinig andere misdrijfcategorieën dat we zien terugkomen. En een tweede iets dat bijzonder opvalt is dat er duidelijk wel clusters zijn. Dus we zien bijvoorbeeld dat meer dan 1 op 6 van alle feiten in Brussel wordt geregistreerd. Kijken we dan naar Brussel zelf, dan zien we dat een kwart ongeveer in Molenbeek zit bijvoorbeeld. En op de tweede plaats komt dan Antwerpen en op de derde plaats Gent.
1: Vandaag vindt in Gent de eerste Belgische patiëntendag plaats voor mensen met amyloïdose. Dat is een zeldzame ziekte waarbij afwijkende eiwitten zich ophopen in organen en weefsels, zoals het hart, de nieren of het zenuwstelsel. Daardoor kunnen deze organen beschadigd raken en ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. De ziekte wordt vaak laat of niet erkend, dat zegt moleculair bioloog professor Joost Szymkowitz.
3: Het probleem met amyloïdose is dat de symptomen zeer diffuus zijn omdat ze op allerlei organen kunnen ontstaan. Het duurt dan ook lange tijd voordat vaak de diagnose wordt gesteld dat het om amyloïdose gaat en niet om een andere nier- of hartziekte. De vroege diagnose bij amyloïdose is van cruciaal belang omdat de behandeling veel beter werkt in een vroeg stadium voor de schade aan de organen is aangericht.
1: Ook Guy Lippes kreeg de diagnose. Toen hij kampte met aanhoudende vermoeidheid, verwees een huisarts hem door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
4: En daar een hele hoop testen en onderzoeken en 24 uur stalen enzovoort. En dan zeggen ze, ja, we weten dat er iets verkeerd gaat met uw nieren, maar we weten niet wat. Dus we gaan bij u een nierbiopsie doen. En dan hebben ze ook nog een beenmergpunctie gedaan, om zeker te zijn. Toen vlak voor ik naar huis mocht gaan, kwamen ze zeggen, ja, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het goede nieuws is, we weten wat u hebt. Het slechte nieuws, u hebt amyloïdose.
1: Er is opnieuw een incident geweest met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Meer uitleg door collega Tim Verheijden.
5: OpenAI heeft AI agents in dienst, programma's die zelf taken uitvoeren, die in principe werken in een afgeschermde onderzoeksomgeving, geen data mogen naar buiten brengen. Dat is toch gebeurd. Waarom, weet eigenlijk niemand. En zo zijn dus 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen zelf aan ChatGPT hebben gegeven. En die agents hebben die foto's op websites gezet waar je die kunt uploaden en dan een link krijgt om ze verder te delen. Wat er op die foto's stond, wie erop te zien is, dat is op dit moment nog niet bekend. Het meeste zou ook verwijderd zijn.
1: Er waren eerder al incidenten met de artificiële intelligentie. Techspecialisten en toplui van de bedrijven hebben opgeroepen om er een rem op te zetten. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste match in de Nations League gewonnen. Ze klopten Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Het was ook de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach, Mark van Bommel. En hij was na afloop tevreden.
6: Eigenlijk ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben. Ik vond het niet top, top, top, maar de manier van voetballen vond ik wel goed. En zeker de bereidheid in de eerste helft, dat we daar goede controle hadden. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben in de eerste helft. Een paar kansen gecreëerd in de eerste helft, dat zag er gewoon goed uit.
1: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Ook dat was dus meteen een eerste zege voor de nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane. Overwegend droog vandaag, met wat wolken hier en daar vanuit het westen. Maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtend grijs zonnig, later meer hoge wolken en in het centrum zo'n 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Belangenorganisatie Savaria is niet verrast, want uit recent onderzoek blijkt dat de verdraagzaamheid van jongeren tegenover de LGBTQI+ gemeenschap afneemt. Dat zegt Thomas Jans van Savaria.
3: Wij horen van de jongeren zelf dat zij op school bijvoorbeeld nooit iets leren over seksuele oriëntatie of genderdiversiteit, maar dat zij wel op sociale media continu geconfronteerd worden met negatieve berichten over LGBTQI+ personen. Eigenlijk is dat de enige informatie die zij vandaag krijgen. Misschien moeten we dan niet zo verbaasd zijn dat de acceptatie ook aan het dalen is.
2: Bij het schietincident op de Houtmarkt in Aalst in Oost-Vlaanderen is vanochtend vroeg 1 persoon lichtgewond geraakt. 2 mensen zijn opgepakt. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De burgemeester van Aalst, Christophe Dazen, en de korpschef hebben de federale politie gevraagd om de zaak mee te onderzoeken. Vandaag vindt in Gent de eerste patiëntendag rond amyloïdose plaats. Bij deze zeldzame ziekte hopen afwijkende eiwitten zich op in organen zoals het hart, de nieren en het zenuwstelsel, met soms ernstige schade tot gevolg. Omdat de klachten vaak vaag zijn, wordt de ziekte niet altijd snel herkend. Nochtans is behandeling mogelijk, zegt moleculair bioloog professor Joost Simkowitz.
4: Sinds een aantal jaren is er een eerste medicament op de markt voor amyloïdose, maar een bepaalde vorm van. En net zoals bij kanker gaat het om verschillende subtypes van ziektes en we kunnen 1 daarvan nu behandelen. En dat vrij effectief.
2: Guy Lippes kreeg in juli 2019 de diagnose en sindsdien wordt hij intensief behandeld.
5: Oorspronkelijk kreeg ik dus chemotherapie en dan is er daarna een goede immunotherapie gekomen die oorspronkelijk bedoeld was voor een patiënt met multiple myeloom, maar die ook heel goed werkt bij mensen met amyloïdose. Dan zijn er periodes van remissie, dat dus alles onder controle is. Maar ik weet, het komt altijd terug. En dan kan de arts iedere keer terug medicijnen geven en zien hoe het evolueert.
2: In België hebben naar schatting 2500 mensen amyloïdose. Exacte cijfers zijn er niet. Het is vandaag exact een maand geleden dat Nepal getroffen werd door een verwoestende aardverschuiving en modderstroom. Meer dan 1400 mensen kwamen daarbij om en bijna 6000 anderen zijn nog altijd vermist. De zoekactie naar de vermisten en de hulpverlening aan de getroffen regio's ligt op dit ogenblik ook stil, omdat Nepal te kampen heeft met zware regenval. Dat vertelt correspondent Davy Boerema, die in het rampgebied is.
6: Hier in de bergen zorgt het dus voor dagen aan regen, maar dit zijn berghellingen en rivieroevers die dus door die vloed al volledig verzadigd zijn geraakt. Dus de angst is dat met meer regen ze nog verder verzadigd raken en opnieuw aardverschuivingen ontstaan, overstromingen ontstaan, die rivierbanken inzakken. In verschillende gebieden is reizen nu helemaal verboden. Andere wegen zijn afgesloten omdat ze die nauw in de gaten houden op het ontstaan van nieuwe aardverschuivingen. En daardoor is de hulpverlening compleet stil komen te liggen.
2: Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw een aanval uitgevoerd tegen buurland Saoedi-Arabië. Dat gebeurde met drones en raketten. De Saoedische luchtafweer heeft alle projectielen wel kunnen onderscheppen. De aanval was gericht tegen de regio rond de Saoedische hoofdstad Riyadh en tegen een luchtmachtbasis in het zuidwesten van het land. Saoedi-Arabië steunt de regering van Jemen, die de controle over een groot deel van het grondgebied heeft verloren aan Houthi-rebellen. En dat zijn dan weer bondgenoten van Iran. De afgelopen weken is het geweld in Jemen weer opgeleid, waarbij de Houthis ook olieinstallaties in Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het optrekken van het ochtendgrijs zonnig met later wat hoge wolken en 25 graden in het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon begint de zon te stijgen. En daar trekt uit de nevel op de klaarte van de dageraad, met in zijn schoot geborgen de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte, en op zijn signaal begint de wilde dans der dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen met ritme van

stad wordt wild en auto's razen door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens, want hun lied wordt nu door niemand meer begrepen. Mensen lopen naast elkaar en verre groeten stil gebaar.

maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering hervat de onderhandelingen over de begroting. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies en transpersonen is minderjarig. En we blikken vooruit op het WK wegwielrennen bij de vrouwen straks. Goedemiddag. Rond deze tijd beginnen de onderhandelingen opnieuw over de Vlaamse begroting. Dit weekend moet er overlegd worden tot de finish, want maandag wordt minister-president Diependalen verwacht in het Vlaams parlement voor zijn septemberverklaring. Dat is zeg maar de speech waarin hij de grote lijnen van de begroting uiteenzet. Nina Vragen, wat is de planning vandaag?
2: Wel, de gesprekken beginnen met telkens een individueel overleg tussen de topminister van elke partij en de minister-president. Eerst N-VA, dan vooruit en dan CD&V en dan pas vanaf een uur of vier vanmiddag gaan alle ministers samen aan tafel. De bedoeling is nog altijd een inspanning te doen van afgerond 1,5 tot 2 miljard euro.
1: Ja, en vanochtend lekte een opvallend voorstel van N-VA uit in de tijd.
2: Ja, minister-president Diependalen stelt voor om het startbedrag dat ouders krijgen bij de geboorte van hun kind, zowat 1300 euro, om dat te beleggen in een soort groeifonds en dan pas na 18 jaar uit te keren. Dat bedrag zou dan aangegroeid zijn tot ruim 4000 euro en kan dan dienen voor bijvoorbeeld de studies van de jongeren. De bedoeling is om via die beleggingen extra economische groei te creëren en tegelijk de financiële geletterdheid van jongeren te verhogen. De coalitiepartners reageren voorlopig afwachtend, want alles wat te maken heeft met het groeipakket, het vroegere kindergeld, ligt erg gevoelig. Nu, dit is uiteraard maar een van de vele voorstellen die dit weekend zullen worden besproken.
1: Nina, dankjewel. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Mede uitleg door Wim de Mazeneer.
3: Vorig jaar zijn in totaal 600 haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen geregistreerd. De meeste in Brussel, Antwerpen en Gent. En opmerkelijk, in bijna de helft van de gevallen was de verdachte dader minderjarig, zegt Alexander van Hoeken van Vlaams Belang, die de cijfers opvroeg.
4: Dat is toch wel iets dat enorm opvalt, want dat is iets dat we eigenlijk bij weinig andere misdrijfcategorieën dat we zien terugkomen.
3: Uit onderzoek blijkt dat de verdraagzaamheid van jongeren tegenover de LGBTQI+-gemeenschap inderdaad afneemt, onder meer door sociale media. Maar scholen kunnen daar iets aan doen, zegt Thomas Jans van belangenorganisatie Savaria.
5: We zien dat scholen die praten over diversiteit, dat het daar veel beter gaat. En dus we weten wat helpt. Scholen die erop inzetten, die kunnen echt een verschil maken.
3: Maar volgens Savaria is het probleem nog breder en gaat de verdraagzaamheid in de hele maatschappij erop achteruit de laatste jaren.
1: Bij een schietincident op de Houtmarkt in Aalst in Oost-Vlaanderen is vanochtend vroeg een man van 23 gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht, maar is niet in levensgevaar. Twee verdachten, mannen van 23 en 24 jaar oud, zijn opgepakt. Ze zijn intussen verhoord. Het verdere onderzoek zal dan moeten uitmaken of ze aangehouden worden. Het parket heeft een wapendeskundige aangesteld. Vandaag vindt in Gent de eerste patiëntendag plaats voor mensen met amyloïdose. Dat is een zeldzame ziekte waarbij afwijkende eiwitten zich ophopen in organen en weefsels, zoals het hart, de nieren of het zenuwstelsel. Daardoor kunnen die organen beschadigd raken en ernstige gezondheidsproblemen ontstaan. De ziekte wordt vaak laat of niet herkend, zegt moleculair bioloog professor Joost Szymkowitz.
6: Het probleem met amyloïdose is dat de symptomen zeer diffuus zijn omdat ze op allerlei organen kunnen ontstaan. Het duurt dan ook lange tijd voordat vaak de diagnose wordt gesteld dat het om amyloïdose gaat en niet om een andere nier- of hartziekte. De vroege diagnose bij amyloïdose is van cruciaal belang omdat de behandeling veel beter werkt in een vroeg stadium voor de schade aan de organen is aangericht.
1: Ook Gilippus kreeg de diagnose. Toen hij kampte met aanhoudende vermoeidheid, verwees een huisarts hem door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
7: En daar een hele hoop testen en onderzoeken en 24 uur stalen enzovoort. En dan zeggen ze, ja, we weten dat er iets verkeerd gaat met uw nieren, maar we weten niet wat. Dus we gaan bij u een nierbiopsie doen. En dan hebben ze ook nog een beenmergpunctie gedaan, om zeker te zijn. Toen vlak voor ik naar huis mocht gaan, kwamen ze zeggen, ja, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het goede nieuws is, we weten wat u hebt. Het slechte nieuws, u hebt amyloïdose.
1: In België hebben naar schatting 2500 mensen de ziekte, maar exacte cijfers zijn er niet. Oekraïne heeft opnieuw een Russische olieraffinaderij aangevallen. Dit keer in de regio Krasnodar, in het zuiden van Rusland is dat. Er is sprake van een explosie en een grote brand. De lokale Russische overheid bevestigt de aanval en zegt dat 3 mensen zijn omgekomen. Oekraïne heeft die olieraffinaderij al vaker aangevallen. De installatie verwerkt elk jaar 6,6 miljoen ton olie en is een van de grootste in het zuiden van Rusland. Van zijn kant heeft Rusland de afgelopen uren meerdere luchtaanvallen uitgevoerd tegen Oekraïne, waarbij tenminste 6 doden vielen verspreid over het hele land. In de hoofdstad Kiev raakten 5 mensen gewond. De Amerikaanse nieuwszender CNN krijgt geen toestemming om mee te vliegen met het vliegtuig van president Trump. Die reist naar de staat Tennessee om een American voetbalwedstrijd bij te wonen. Normaal gesproken zou CNN in het vliegtuig verantwoordelijk zijn om beelden te maken en dat materiaal dan door te sturen naar andere televisiezenders. Maar eerder deze week verbood Trump CNN en 2 andere media de toegang tot het Witte Huis. Een rechter verplichtte Trump nadien om de getroffen media tijdelijk weer toe te laten. En dat gebeurde ook, maar het bevel van de rechter vermeldde enkel de toegang tot het Witte Huis en zei niets over het presidentiële vliegtuig. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de vrouwen vanmiddag om 3 uur hun wegrit. Voor ons land is Lotte Kopecky de kopvrouw. Christophe Van de Goor, maakt ze kans op de wereldtitel?
8: Haar tijdrit afgelopen week was goed en het verloop van de koers bij de belofte zal Lotte Kopecky moed hebben gegeven. Als alles mee zit, behoort een derde wereldtitel misschien wel tot de mogelijkheden. Maar toch is er maar 1 echte topfavoriete, Demi Vollering natuurlijk. Al het hele jaar is die Nederlandse de beste renster ter wereld. De Giro, de Tour, Ronde van Vlaanderen, Luik, noem maar op. Een echte slok op. Alleen die ene wereldtitel ontbreekt voorlopig nog op haar palmares. Kan de Nederlandse Vollering straks de kroon op het werk steken of niet? Dat is de vraag van de dag.
1: Vanmiddag blijft het droog met een mix van opklaringen en wolken. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na eventueel ochtendgrijs opnieuw zonnig en warm tot 25 graden. Ook begin volgende week blijft het zacht. Maandag kans op wat lichte regen in het westen. Dinsdag zomers warm en tot 28 graden. Vooraan in het nieuws, de Vlaamse regering hervat de begrotingsonderhandelingen. Na afzonderlijke gesprekken tussen minister-president Diependalen en de partijvoorzitters zit de volledige ploeg deze namiddag rond de tafel. Intussen lekte een opvallend N-VA-voorstel uit. Het geboortebedrag van het groeipakket zou belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio 1.

What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering zit opnieuw rond de tafel over de begroting. Er zijn opvallend veel minderjarigen betrokken bij haatmisdrijven tegen mensen uit de regenbooggemeenschap. En vanmiddag rijden de vrouwen hun wegrit op het WK wielrennen in Canada. In Brussel zit de Vlaamse regering opnieuw bijeen over de begroting. Dit weekend moet er overlegd worden tot de finish, want maandag wordt minister-president Diependalen verwacht in het Vlaams parlement voor zijn beleidsverklaring. Nina Verhagen, wat is de planning vandaag?
2: De gesprekken beginnen met telkens een individueel overleg tussen de topminister van elke partij en de minister-president. Pas vanaf een uur of 4 vanmiddag gaan alle ministers samen aan tafel en tot nu toe verloopt het overleg in een goede sfeer, zegt minister-president Diependalen.
3: De sfeer binnen is oké. Er wordt ernstig gewerkt en iedereen beseft de zwaarte van de oefening. Maar daar is nog geen onvertogen woord gevallen of wat dan ook. Dus daar is zeker geen probleem.
2: Ja, de bedoeling is nog altijd een inspanning te doen van afgerond 1,5 tot 2 miljard euro.
1: Ja, en vanmorgen lekte een opvallend voorstel van de N-VA uit in de Tijd.
2: Ja, Diependalen stelt voor om het startbedrag dat ouders krijgen bij de geboorte van hun kind, zowat 1300 euro, om dat te beleggen in een soort groeifonds en dan pas na 18 jaar uit te keren. Dat bedrag zou intussen aangegroeid zijn tot ruim 4000 euro en kan dan dienen voor bijvoorbeeld de studies van de jongeren. De bedoeling is om via die beleggingen extra economische groei te creëren en tegelijk de jongeren meer financiële geletterdheid bij te brengen. De coalitiepartners reageren afwachtend tot sceptisch, want alles wat te maken heeft met het groeipakket, het vroegere kindergeld, ligt natuurlijk erg gevoelig. Nu, dit is uiteraard maar een van de vele voorstellen die dit weekend zullen worden besproken.
1: Dank je wel voor de toelichting, Nina. Vanmorgen is aan de Antwerpse ring een nieuw deel van de zogeheten bypass geopend. Dat is een tijdelijke snelweg die is aangelegd in het kader van de Oosterweelwerken. Het verkeer tussen Antwerpen-Oost en de AFAS-Doom rijdt voortaan over een nieuw stuk van de tijdelijke snelweg. Dankzij de bypass kan de afbraak van een volgend deel van het viaduct van Merksem beginnen. Die werken beginnen donderdag. Het volledige viaduct zal pas in 2028 verdwijnen. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen mensen uit de regenbooggemeenschap is minderjarig. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Meer uitleg door Wim de Mazeneer.
4: Vorig jaar zijn in totaal 600 haatmisdrijven tegen holebies of transpersonen geregistreerd. De meeste in Brussel, Antwerpen en Gent. En opmerkelijk, in bijna de helft van de gevallen was de verdachte dader minderjarig, zegt Alexander van Hoeken van Vlaams Belang, die de cijfers opvroeg.
5: Dat is toch wel iets dat enorm opvalt, want dat is iets dat we eigenlijk bij weinig andere misdrijfcategorieën dat we zien terugkomen.
4: Uit onderzoek blijkt dat de verdraagzaamheid van jongeren tegenover de LGBTQI+-gemeenschap inderdaad afneemt, onder meer door sociale media. Maar scholen kunnen daar iets aan doen, zegt Thomas Jans van belangenorganisatie Savaria.
6: We zien dat scholen die praten over diversiteit, dat het daar veel beter gaat. En dus we weten wat helpt. Scholen die erop inzetten, die kunnen echt een verschil maken.
4: Maar volgens Savaria is het probleem nog breder en gaat de verdraagzaamheid in de hele maatschappij erop achteruit de laatste jaren.
1: Federaal minister van Gelijke Kansen Rob Beenders van Vooruit zegt dat het probleem van haatmisdrijven tegen de regenbooggemeenschap zich in alle lagen van de bevolking situeert. Vlaams Belang wil dat bij zulke haatmisdrijven niet alleen de nationaliteit, maar ook de herkomst van de daders genoteerd wordt. Maar het probleem is breder, zegt minister Beenders.
7: We zien vooral dat bepaalde politieke partijen ideologisch heel sterk proberen die haat tegen holebies te plaatsen in een groep van allochtonen, in een groep van moslims. En uiteraard zit daar ook een problematiek, maar het zit in tal van lagen van de bevolking, vooral ook bij jongeren die twijfelen aan hun identiteit en die eigenlijk daardoor bijvoorbeeld via het internet, via algoritmes geduwd worden in extreme mannelijkheid, automatisch tegen holebies.
1: Bij een schietincident op de Houtmarkt in Aalst in Oost-Vlaanderen is vanochtend vroeg een man van 23 gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Twee verdachten, mannen van 23 en 24 jaar, zijn opgepakt. Ze zijn intussen verhoord. Het verdere onderzoek zal moeten uitmaken of ze aangehouden worden. Het parket heeft een wapendeskundige aangesteld. Oekraïne heeft opnieuw een Russische olieraffinaderij aangevallen, dit keer in de regio Krasnodar in het zuiden van Rusland. Er is sprake van een explosie en een grote brand. De lokale Russische overheid bevestigt de aanval en zegt dat 3 mensen zijn omgekomen. Oekraïne heeft die olieraffinaderij al heel vaak aangevallen. De installatie verwerkt jaarlijks 6,6 miljoen ton olie en is een van de grootste in het zuiden van Rusland. Rusland van zijn kant heeft de voorbije uren meerdere aanvallen uitgevoerd tegen Oekraïne. Daarbij vielen minstens 6 doden, verspreid over het hele land. In de hoofdstad Kiev raakten 5 mensen gewond. De Amerikaanse nieuwszender CNN krijgt geen toestemming om mee te vliegen met het vliegtuig van president Trump. Die reist naar de staat Tennessee om een Amerikaanse voetbalwedstrijd bij te wonen. Normaal gesproken zou CNN in het vliegtuig verantwoordelijk zijn om beelden te maken en die te delen met andere televisiezenders. Maar eerder deze week verbood Trump CNN en 2 andere media de toegang tot het Witte Huis. Een rechter verplichtte Trump daarop om de getroffen media tijdelijk weer toe te laten. Dat gebeurde ook, maar het rechterlijke bevel vermeldde enkel de toegang tot het Witte Huis en zei niets over het presidentiële vliegtuig. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de vrouwen vanmiddag hun wegrit. Om 3 uur beginnen ze eraan. Voor ons land is Lotte Kopecky de kopvrouw. Een 3de wereldtitel is niet onmogelijk, zegt Christophe van der Goor.
8: Haar tijdrit afgelopen week was goed en het verloop van de koers bij de belofte zal Lotte Kopecky moed hebben gegeven. Als alles mee zit, behoort een 3de wereldtitel misschien wel tot de mogelijkheden. Maar toch is er maar 1 echte topfavoriete, Demi Vollering natuurlijk. Al het hele jaar is die Nederlandse de beste renster ter wereld. De Giro, de Tour, Ronde van Vlaanderen, Luik, noem maar op. Een echte slok op. Alleen die ene wereldtitel ontbreekt voorlopig nog op haar palmares. Kan de Nederlandse Vollering straks de kroon op het werk steken of niet? Dat is de vraag van de dag.
1: Vanmiddag blijft het droog met een mix van wolken en opklaringen en tot 21 graden. Morgen hier en daar kans op ochtendgrijs, daarna opklaringen en tot 24 graden. En ook begin volgende week is het warm, tot 25 graden op maandag en mogelijk zelfs 30 op dinsdag. De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Na afzonderlijke gesprekken tussen de minister-president en de topministers zit de volledige ploeg deze namiddag rond de tafel. Intussen lekte een opvallend N-VA-voorstel uit. Het geboortebedrag van het groeipakket zou belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

Radio 1 Classics live.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Brussel zit de Vlaamse regering nog het hele weekend samen over de begroting. Er wordt overlegd tot de finish, want maandag wordt minister-president Diependalen verwacht in het Vlaams parlement voor zijn beleidsverklaring. De ministers moeten 1,5 tot 2 miljard euro vinden via besparingen of nieuwe inkomsten. De gesprekken verlopen alvast in een goede sfeer, zegt minister-president Diependalen.
3: De sfeer binnen is oké. Er wordt ernstig gewerkt en iedereen beseft de zwaarte van de oefening. Maar daar is nog geen onvertogen woord gevallen of wat dan ook. Dus daar is zeker geen probleem.
2: Een opvallend voorstel van de N-VA lekte al uit. Het geboortebedrag van het groeipakket zou belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen mensen uit de regenbooggemeenschap is minderjarig. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Federaal minister van Gelijke Kansen, Rob Beenders van Vooruit, zegt dat het probleem van dergelijke haatmisdrijven in alle lagen van de bevolking voorkomt. Het Vlaams Belang wil dat bij haatmisdrijven tegen de regenbooggemeenschap niet alleen de nationaliteit, maar ook de herkomst van de daders genoteerd wordt. Maar het probleem is breder, zegt minister Beenders.
4: We zien vooral dat bepaalde politieke partijen ideologisch heel sterk proberen die haat tegen holibies te plaatsen in een groep van allochtonen, in een groep van moslims. En uiteraard zit daar ook een problematiek, maar het zit in tal van lagen van de bevolking, vooral ook bij jongeren die twijfelen aan hun identiteit en die eigenlijk daardoor bijvoorbeeld via het internet, via algoritmes geduwd worden in extreme mannelijkheid, automatisch tegen holibies.
2: Er zijn geen aanwijzingen dat de brand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is aangestoken. Dat zegt het parket van West-Vlaanderen. Gisteravond laat brak er brand uit bij een afvalverwerkend bedrijf. Er vielen geen gewonden. Het naburige bedrijf werd uit voorzorg geëvacueerd. Meer dan 100 brandweermensen zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Een branddeskundige van het parket probeert nog de oorzaak van de brand te achterhalen, maar sluit kwaad opzet uit dus. Op het Italiaanse eiland Sicilië is er opnieuw hinder voor het vliegverkeer door een aswolk afkomstig van de Etna. Op de luchthaven van Catania kunnen er nog zeker tot 4:00 vanmiddag geen vliegtuigen landen. Vorige maand moesten al honderden vluchten geannuleerd worden toen de vulkaan opnieuw uitbarstte. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. Vanmiddag blijft het droog met een mix van wolken en opklaringen en tot 21 graden. Morgen hier en daar kans op ochtendgrijs, daarna opklaringen en tot 24 graden. En ook begin volgende week is het warm. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Veel mensen grijpen te snel naar zware desinfecterende schoonmaakmiddelen. En dat is niet zonder risico, zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De overheidsdienst lanceert daarom de campagne Poets Veilig. Vooral sinds de COVID-pandemie hebben veel mensen desinfecterende middelen in huis die bijna alle organismen doden. Maar voor de gewone schoonmaak is dat dus absoluut niet nodig en het is ook niet goed voor de gezondheid. Dat zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
2: Desinfecterende producten kunnen je huid en je luchtwegen gaan irriteren. En ze zijn ook niet goed voor het milieu. Als je ze niet juist gaat gebruiken, dan is die kans nog groter. Dus daarom dat er toch ook wel vaak ongevallen gaan gebeuren met zulke producten. Kinderen, wanneer die producten in handen krijgen, dan kunnen er ook ongevallen gaan gebeuren. En daarom benadrukken wij dat voor de gewone schoonmaak thuis eigenlijk water, zeep en een allesreiniger voldoende zijn.
1: Vorig jaar ontving het antigif Centrum bijna 800 oproepen over ongevallen met desinfecterende schoonmaakproducten. In Parijs zijn honderdduizenden gelovigen samengekomen voor de openluchtmis van paus Leo XIV. De viering zelf wordt gehouden op de Place de la Concorde, vlakbij de Arc de Triomphe en de Champs-Élysées. Onder luid geluid van een massa gelovigen reed de paus in een open pausmobiel over de Champs-Élysées en daarbij zegende hij ook verschillende baby's en kinderen. De paus is sinds gisteren in Frankrijk. Hij bezocht er onder meer de Notre-Dame-kathedraal in Parijs. En vanavond reist hij door naar het bedevaartsoord Lourdes in het zuidwesten van Frankrijk. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is nog tot morgen verstoord door een uitbarsting van de Etna. Alle vertrekkende en aankomende vluchten op de luchthaven van Catania zijn geannuleerd tot morgenmiddag om 12 uur. Catania is de drukste luchthaven van Sicilië. Vorige maand moesten al honderden vluchten geannuleerd worden toen de Etna opnieuw was uitgebarsten. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. Op dit ogenblik beginnen de vrouwen aan hun WK wielrennen op de weg in het Canadese Montreal. Voor ons land zijn alle ogen gericht op de tweevoudige wereldkampioene Lotte Kopecky, maar de grote favoriete is de Nederlandse Demi Vollering. Zij wil deze kans met twee handen proberen te grijpen.
3: Het is altijd een kans van je leven, een WK. En ja, je doet er alles aan, hè, om het waar te maken. Maar dat maakt het ook zo mooi als het dan een keer gelukt. Het is wel zeker een hele mooie kans om in deze positie op een WK te staan. Ik bedoel, dat is niet voor iedereen weggelegd. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor.
1: En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen. WK-leider Kimi Antonelli eindigde op de vijfde plaats en blijft leider in het klassement. Vanmiddag droog met een mix van wolken en opklaringen en tot 21 graden. Morgen hier en daar kans op ochtendgrijs, daarna opklaringen en tot 24 graden. En ook begin volgende week blijft het warm, 25 graden op maandag en mogelijk zelfs 30 op dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Veel mensen gebruiken te vaak zware desinfecterende schoonmaakmiddelen. En dat is niet zonder risico, zeker als er kinderen in de buurt zijn. Dat zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Voor een gewone schoonmaak volstaan water en zeep. Volksgezondheid lanceert daarom de campagne Poets Veilig, want desinfecterende schoonmaakmiddelen die je huid- of luchtwegen kunnen irriteren, zijn alleen nodig in specifieke gevallen. Dat zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
3: Wanneer er thuis een besmettelijke ziekte is, zoals bijvoorbeeld buikgriep of covid, wanneer je huisdier uitwerpselen heeft doen belanden op de vloer, wanneer er schimmel zijn, dan is het wel nuttig om te gaan desinfecteren, maar ook enkel op de specifieke plekken waar besmetting meest waarschijnlijk is, bijvoorbeeld de deurklinken of de lichtschakelaars.
2: Vorig jaar ontving het Antigifcentrum bijna 800 oproepen voor ongevallen met desinfecterende schoonmaakproducten. Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing, naar aanleiding van een datalek bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen, waaronder ook Giro Jeugd Vlaanderen. Er zouden onder meer profielfoto's en mailadressen gestolen zijn. Financiële gegevens zijn niet gelekt, maar de gehackte data kunnen wel gebruikt worden om frauduleuze telefoontjes te doen of berichten te versturen. Het softwareplatform Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen te nemen. Rond deze tijd vertrekt in Leuven de Pride-optocht van de regenbooggemeenschap. De onverdraagzaamheid tegenover holibies en transgenders neemt toe. Vele van hen krijgen te maken met verbaal of fysiek geweld. Deze week nog ging een video van influencer Jonathan Medaar viraal, waarin te zien was hoe enkele jongeren hem en zijn vriend lastig vielen op straat. En daarom blijft deze Pride-optocht nodig. Dat zegt Ingrid Pelsers van het Regenbooghuis in Leuven.
4: Omdat Leuven ook geen eiland is en wat we ook de laatste week weer hebben gezien van haatincidenten op straat, dat gebeurt ook in Leuven. De kleine incidenten, maar ook de grote incidenten. Want 2 jaar geleden bijvoorbeeld was er een aanslag die men ging voorbereiden op de Pride. En daar zijn we allemaal heel erg van geschrokken. Dus je hebt kleine en grote incidenten en we willen eigenlijk daar keren en samenkomen om te zeggen van ja nee, dat mag niet die richting uitgaan.
2: Op het WK wielrennen voor vrouwen in Montreal in Canada zijn de rensters zo pas vertrokken. Ze zijn zowat 30 kilometer ver in de koers. En Christophe van de Goor, is er al een vlucht vertrokken?
5: Jazeker, de traditionele. Hè. Een Amerikaanse, een Portugese, een Noorse en een Bulgaarse dame zijn voorop gaan rijden met een bescheiden voorsprong. Voorlopig gaat het er absoluut ontspannen aan toe in het peloton in de aanloop naar het lokale circuit in Montreal. Zo ontspannen zelfs dat er net een val was in het peloton door onoplettendheid, zo leek wel, waarbij onze landgenote Sandrine Tas betrokken was. Dit WK, Peggy, is 180 kilometer lang. Voor de vrouwen is dat een uitzonderlijk lange afstand, dus dat gaat straks ongetwijfeld een rol spelen diep in de finale. Lotte Kopecky, de Belgische kopvrouw, die oogde voor de start heel ontspannen, maar de topfavoriete hier op dit WK is toch de Nederlandse Demi Vollering, nog 140 kilometer.
2: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag blijft het droog met een mix van wolken en opklaringen en tot 21 graden. Morgen hier en daar kans op ochtendgrijs, daarna opklaringen en tot 24 graden. En ook begin volgende week blijft het warm. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het Vlaamse begrotingsoverleg is volop aan de gang. Tegen maandag moet er een akkoord op tafel liggen. In Leuven wordt de derde Pride gehouden. 2000 mensen stappen mee op. En we volgen het WK wielrennen op de weg voor de vrouwen. De gesprekken over de Vlaamse begroting lijken vertraging op te lopen. Alle ministers zouden normaal rond 4:00 samen aan tafel gaan, maar dat is nu opgeschoven naar 6:00. Nina Verhagen, dat verloopt niet zo soepel?
2: Blijkbaar niet. Blijkbaar zijn er tijdens de gesprekken van elke partij apart met minister-president Diependalen allerlei bezwaren opgedoken tegen wat er op tafel ligt. Diependalen heeft een nieuwe begrotingstabel voorgelegd. Inhoudelijk weten we daar weinig over. We weten wel dat het idee van Diependalen om het geboortegeld te vervangen door een belegging in een fonds en dan 18 jaar later vrij te geven, dat dat niet op veel steun kan rekenen. Luister naar Caroline Genet van Vooruit.
3: Belangrijk dat elk kind zijn kindergeld houdt. Hè. Dat is ontzettend belangrijk in de strijd tegen kinderarmoede. En uiteraard de meest kwetsbare beschermen, dat is de essentie van wat wij doen.
4: Dus dat groeifonds is geen goede zaak, zegt u?
3: Een ideetje, hè.
2: Ja, dus een ideetje. Ook Hilde Krevits van CD&V ziet het voorstel niet echt zitten.
5: Je weet dat voor onze kinderbijslag superbelangrijk is, omdat we weten dat jonge gezinnen die kinderen op de wereld zetten, die hebben heel veel kosten en uitgaven en we willen dat die maximaal beschermd worden.
2: En dan zijn er ook nog ministers die besparingen resoluut afwijzen. Zo blijft Zuhal Demir erbij dat er wel bij haar departementen werk en justitie kan worden bespaard, maar niet bij onderwijs.
6: Ik ga vooral ook bijdragen aan de besparingen, maar op mijn andere bevoegdheidsdomein, omdat ik het wel belangrijk vind dat iedereen zijn steentje natuurlijk bijdraagt. Begroting moet natuurlijk wel in orde zijn.
2: Ja, dus de onderhandelingen voor een begroting die in orde is, die zijn nog lang niet rond.
1: Dankjewel, Nina. Er is een groot datalek geweest bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en de financiën voor 5000 federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Ook Giro Jeugd Vlaanderen, dat 107.000 leden heeft, is daarbij. Marij Germijns, coördinator van Giro Jeugd Vlaanderen.
7: Van Twizit hebben wij te horen gekregen dat de gegevens die gelekt zijn voornamelijk namen zijn en e-mailadressen. Mogelijk ook namen van de Giro-groepen die daaraan gelinkt zijn. Maar het zou niet gaan om betaalgegevens en betaalinfo. Dus geen bankrekeningnummers of andere gevoelige financiële informatie. Zij hebben ons verzekerd dat er momenteel geen datalek meer is. Dus dat ze het gedicht hebben. En dan gaan we kijken in de toekomst wat er eventueel nog nodig is.
1: Giro Jeugd Vlaanderen vraagt wel aan leden en vrijwilligers om extra alert te zijn voor phishing, want de gelekte data kunnen wel gebruikt worden voor frauduleuze telefoontjes of berichten. Veel mensen gebruiken te vaak zware desinfecterende schoonmaakmiddelen. En dat is niet zonder risico, zeker als er kinderen in de buurt zijn. Dat zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volksgezondheid lanceert daarom de campagne Poets Veilig. Want desinfecterende schoonmaakmiddelen, die je huid of luchtwegen kunnen irriteren, zijn alleen nodig in specifieke gevallen. Dat zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
8: Wanneer er thuis een besmettelijke ziekte is, zoals bijvoorbeeld buikgriep of COVID, wanneer je huisdier uitwerpselen heeft doen belanden op de vloer, wanneer er schimmel zijn, dan is het wel nuttig om te gaan desinfecteren, maar ook enkel op de specifieke plekken waar besmetting meest waarschijnlijk is, bijvoorbeeld de deurklinken of de lichtschakelaars.
1: Voor een gewone schoonmaak volstaan water en zeep. In Leuven stappen zo'n 2000 mensen mee in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en om te protesteren tegen het groeiend aantal haatmisdrijven. Een verslag van Christine Bonneuren.
9: De opkomst is geweldig. Wie is er klaar voor radicale liefde?
10: Veel kleur, muziek en sfeer op de derde Pride in Leuven, maar met een bloedserieuze boodschap. Veel holibies en transgenders ervaren groeiende onverdraagzaamheid, zeggen Jamma en Hehem.
11: Op straat komt dat wel vaak voor dat ik met mijn lief hand in hand loop en dat er naar ons wordt geroepen.
12: Ik vind dat no matter who you are, dat je gewoon met je partner over straat kan wandelen en je doet daar niemand pijn mee.
10: Bij sommigen zit de schrik erin om nog buiten te komen, zegt Liz.
13: Ik zie wel in iedereen in de community dat daar een heel grote angst voor is. En dat er zelfs sommige mensen die zeiden van ja, ik ga niet mee gaan naar Pride omdat ik gewoon niet durf.
10: Ingrid Pelsers van de Pride-organisatie doet daarom een dringende oproep aan jongeren.
14: Ga niet mee in dat groepsdenken van het is stoer om af te geven op mensen van onze gemeenschap. Als je dat hoort, als je dat ziet gebeuren op straat of op school kom tussen en ja, spreek elkaar erop aan, een beetje respect voor elkaar.
1: Deze zomer kwam aan het licht dat er 2 jaar geleden een aanslag werd gepland op de Pride van Leuven. En daarom is er nu meer politie aanwezig in de straten van Leuven. De Russische minister Lavrov heeft een ontmoeting gehad met zijn Duitse collega van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepoel. Dat laat een woordvoerder van de Russische minister weten. De twee ministers hebben elkaar gesproken in New York, waar de algemene vergadering van de Verenigde Naties plaatsvindt. Waar het precies over ging, is nog niet duidelijk. Het contact tussen Rusland en Duitsland is door de oorlog in Oekraïne sterk beperkt. De Duitse regering verdenkt Rusland ook van verschillende sabotageacties, zoals cyberaanvallen en incidenten aan belangrijke infrastructuur in het land. In Parijs hebben naar schatting 700.000 katholieken de openluchtmis gevolgd van paus Leo XIV. De mensenmassa stond kilometers ver, van de Place de la Concorde tot over de Champs-Élysées, waar ze misviering op grote schermen konden volgen. In zijn homilie loofde de paus het enthousiasme van de aanwezige jongeren. De paus is sinds gisteren in Frankrijk. Hij bezocht er onder meer de Notre-Dame-kathedraal in Parijs. En hij reist nu door naar het bedevaartsoord Lourdes in het zuidwesten van Frankrijk. Op het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada rijden de profs bij de vrouwen op dit moment hun koers. Er is een kleine 2 uur gereden. En Christophe van de Goor, wat is er al gebeurd?
15: Wel, van het leidend kwartet Peggy schieten intussen nog maar 2 renses meer over. Maar dat is eigenlijk niet zo vreemd in deze fase van de wedstrijd. Want renses die in de vroege vlucht zitten, die behoren meestal niet helemaal tot de top van het wielrennen. We hebben een val gezien, een uurtje geleden, van Sandrine Tas, onze landgenote. Die eerder dit jaar ijzo na een medaille won als schaatster op de Olympische Winterspelen. Maar zij heeft opnieuw haar plaats in het peloton opgenomen. Het peloton is zo net voorbijgekomen voor een eerste keer aan de aankomststreep. Nu nog een aantal lokale ronden. Bijzonder veel volk hier in het weekend komen opdagen in Montreal. En de favoriete Demi Vollering, net als onze Belgische kopvrouw Lotte Kopecky. Zij zitten nog heel rustig en ontspannen in het peloton, nog 100 kilometer.
1: Dankjewel Christophe. En jij blijft het voor ons volgen. Tot de finish. Het blijft droog vanavond en vannacht. We halen tussen 8 en 12 graden. Morgen zondag begint met lokaal wat mist. Daarna zon en hoge wolken. En we halen tot 24 graden. 'S Avonds is er kans op wat gedruppel. Maandag nog grotendeels bewolkt weer. In het westen van het land kan het lichtjes regenen. Het blijft wel warm tot 25 graden. De Vlaamse regering zit straks opnieuw samen over de begroting. Daarnaast, of daarnet liever, heeft minister-president Diependalen al gesproken met de topministers apart. Maar niet iedereen zou gewonnen zijn voor de voorstellen van minister-president Diependalen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

mention Dracula, Frankenstein, and all those old groovies.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het Vlaamse begrotingsoverleg is volop aan de gang. Tegen maandag moet er een akkoord op tafel liggen. Verschillende sportclubs en jeugdbewegingen zijn getroffen door een groot datalek. En we volgen het WK wielrennen op de weg voor de vrouwen. De gesprekken over de Vlaamse begroting lijken vertraging op te lopen. Alle ministers zouden normaal rond 4:00 samen aan tafel gaan, maar dat is nu opgeschoven naar 6:30. Nina Verhagen, hoe komt dat?
2: Omdat er nu eerst intern overleg is bij N-VA zelf. Eerder vanmiddag zat minister-president Diependalen van N-VA telkens apart met de andere partijen uit zijn coalitie. Hij heeft ook een nieuwe begrotingstabel op tafel gelegd. Nu, inhoudelijk weten we daar weinig over. We weten wel dat het idee van Diependalen om het geboortegeld te vervangen door een belegging in een fonds en dat dan 18 jaar later vrij te geven, dat dat niet op veel steun kan rekenen. Luister naar Caroline Genet van Vooruit.
3: Het is mij belangrijk dat elk kind zijn kindergeld houdt. Hè. Dat is ontzettend belangrijk in de strijd tegen kinderarmoede. En uiteraard de meest kwetsbare beschermen, dat is de essentie van wat wij doen.
4: Dus dat groeifonds is geen goede zaak, zegt u?
3: Een ideetje, hè.
2: Ook Hilde Krevits van CD&V is niet echt positief over dit ideetje.
5: Je weet dat voor onze kinderbijslag superbelangrijk is, omdat we weten dat jonge gezinnen die kinderen op de wereld zetten, die hebben heel veel kosten en uitgaven en we willen dat die maximaal beschermd worden.
2: Ja, en dan zijn er nog ministers die besparingen resoluut afwijzen. Zo blijft Zuhal Demir van N-VA erbij dat er wel op haar departementen werk en justitie kan worden bespaard, maar niet op onderwijs.
6: Ik ga vooral ook bijdragen aan de besparingen, maar op mijn andere bevoegdheidsdomein, omdat ik het wel belangrijk vind dat iedereen zijn steentje natuurlijk bijdraagt. De begroting moet natuurlijk wel in orde zijn.
2: De begroting is nog niet in orde, maar er is nog tijd tot maandag. Dan wordt Diependalen verwacht in het parlement.
1: Dankjewel, Nina. Verschillende sportclubs en jeugdbewegingen in Vlaanderen zijn getroffen door een groot datalek bij het softwarebedrijf Twizit. Het Vlaamse softwarebedrijf beheert de administratie van meer dan 5000 verenigingen. Ook Giro Jeugd Vlaanderen, met 107.000 leden, is getroffen. Er is geen financiële informatie gelekt, zoals bankrekeningnummers, maar wel namen, e-mailadressen en profielfoto's. Giro Jeugd Vlaanderen vraagt aan de leden om voorzichtig te zijn. Dat zegt coördinator Marij Germijns.
7: Het belangrijkste is eigenlijk dat we vooral meegeven aan onze Giro-groepen dat ze alert moeten zijn voor phishing in de komende tijd. Zeker als dat te maken heeft met informatie die specifiek over een Giro-groep bijvoorbeeld gaat. Maar ook verwijzen wij hen door naar Save on Web als zij verdachte mails krijgen of telefoons, zodat ze die daar kunnen rapporteren.
1: In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride van de regenbooggemeenschap. Veel deelnemers maken zich grote zorgen over de groeiende onverdraagzaamheid. Een verslag van Christine Bonneure vanuit Leuven.
8: Veel kleur, muziek en sfeer op de derde Pride in Leuven, maar met een pijnlijke ondertoon. Veel holibies en transgenders krijgen te maken met haat en afkeuring.
9: Ik merk wel heel vaak, als ik er zo uitzie, dat er heel veel mensen naar u staren en vies aankijken.
10: Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis. En een gastje van 13, 14 jaar, die dan lesbo naar mij roept. Ja, technisch gezien klopt dat, maar dat is toch intimiderend.
8: Mohamed Ridouani, de burgemeester van Leuven, stak de deelnemers aan de Pride een hart onder de riem.
11: In onze samenleving staat verdraagzaamheid onder druk. Neemt de agressie ten aanzien van mensen die er misschien anders uitzien toe. Allemaal mensen die hunkeren naar een beetje vrijheid in hun leven. En het zijn net die mensen die geviseerd worden. Dat mogen we niet tolereren.
12: En remember, nobody's free until everybody's free.
13: Can I get an amen up in here?
1: Veel mensen grijpen te snel naar zware desinfecterende schoonmaakmiddelen. En dat is niet zonder risico, zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De overheidsdienst lanceert daarom de campagne Poets Veilig. Vooral sinds corona hebben veel mensen desinfecterende middelen in huis die bijna alle organismen doden. Maar voor de gewone schoonmaak is dat absoluut niet nodig. En het is ook niet goed voor de gezondheid. Dat zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
13: Desinfecterende producten kunnen je huid en je luchtwegen gaan irriteren. En ze zijn ook niet goed voor het milieu. Als je ze niet juist gaat gebruiken, dan is die kans nog groter. Dus daarom dat er toch ook wel vaak ongevallen gaan gebeuren met zulke producten. Kinderen, wanneer die producten in handen krijgen, dan kunnen er ook ongevallen gaan gebeuren. En daarom benadrukken wij dat voor de gewone schoonmaak thuis eigenlijk water, zeep en een allesreiniger voldoende zijn.
1: Vorig jaar ontving het Antigifcentrum bijna 800 oproepen over ongevallen met desinfecterende schoonmaakproducten. In Parijs hebben naar schatting 700.000 katholieken de openluchtmis gevolgd van paus Leo XIV. De mensenmassa stond tot kilometers ver, van de Place de la Concorde tot over de Champs-Élysées, waar ze de misviering op grote schermen konden volgen. In zijn homilie loofde de paus het enthousiasme van de aanwezige jongeren. De paus is sinds gisteren in Frankrijk. Hij bezocht er onder meer de Notre-Dame-kathedraal in Parijs. Hij reist nu door naar het bedevaartsoord Lourdes in het zuidwesten van Frankrijk. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een voorstel van Iran afgewezen om de straat van Hormuz opnieuw te openen. Dat heeft hij bevestigd tijdens een persmoment nadat de Amerikaanse krant The Wall Street Journal daarover had bericht. Trump zegt dat Iran zo graag een deal wil omdat het land de oorlog aan het verliezen is. Iran had voorgesteld om een staakt het vuren van 7 dagen in te voeren. In die periode kon de straat van Hormuz opengaan, in ruil voor een einde aan de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Maar Trump zou niet geloven dat Iran echt een permanente deal zoekt. Hij overweegt nieuwe bombardementen op het land. Die zouden beginnen na de Amerikaanse tussentijdsverkiezingen van 3 november. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada moet er nog meer dan 70 kilometer worden gereden in de wedstrijd voor de vrouwen. En Christophe Van de Goor, het meest opvallende was een serieuze valpartij in de tweede plaatselijke ronde.
14: Ja, met grote gevolgen zelfs, want daardoor een opgave van onder meer Paula Blasi, de Spaanse die dit jaar de Vuelta aan de Amstel won. Kim Lecour uit Mauritius, een van de schaduwfavorieten toch, was daar ook bij betrokken en zal waarschijnlijk niet meer tot in het peloton geraken. En ook de Canadese titelverdedigster Valliere is uitgeschakeld. Nog 70 kilometer en op dit eigenste ogenblik komt het de peloton voorbij aan de finish in een zeer zonnig nog altijd Montreal. De Nederlandse ploeg neemt u al een uur lang Peggy dit WK in handen. In dienst van Demi Vollering natuurlijk en voor België herkennen we nog 3 rensters hier in dit fel uitgedund peloton. Kopecky, Boszuyt en Van Pachtebeke.
1: Dankjewel, Christophe. Blijft droog vannacht en vanavond. We halen rond 10 graden. Morgen kans op lokaal ochtendgrijs. Daarna zon en hoge wolken bij 24 graden. Maandag meer wolken met in het westen kans op lichte regen. Het blijft wel warm. En dinsdag wordt het nog wat warmer tot 30 graden. De Vlaamse begrotingsgesprekken zijn volop aan de gang, maar ze lijken vertraging op te lopen. Tegen maandag moet er een akkoord zijn over een besparing van zo'n 2 miljard euro. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Classics.
15: Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Op de Turnhoutse baan in Antwerpen is een jonge man van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht die door de straten van Borgerhout trekt. Er is ook een tweede slachtoffer, een jongen van 17. Hij is niet in levensgevaar. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. Kim Bastiaans van de politie.
2: Wij zijn ter plaatse met een grote perimeter en we bewaken ook de site, aangezien het gerechtelijk lab nog ter plaatse zal komen om een sporenonderzoek te doen. We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
1: In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en ook om te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Deze deelnemers getuigen.
3: Op straat komt dat wel vaak voor dat ik met mijn lief hand in hand loop en dat er naar ons wordt geroepen.
4: Ik vind dat no matter who you are, dat je gewoon met je partner over straat kan wandelen en je doet daar niemand pijn mee.
5: Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis. En een gastje van 13, 14 jaar, die dan ja, lesbo naar mij roept, ja, technisch gezien klopt dat, maar dat is toch intimiderend.
1: De Amerikaanse president Trump heeft een voorstel van Iran afgewezen om de strategische straat van Hormuz opnieuw te openen. Dat heeft hij bevestigd tijdens een persmoment. Trump zegt dat Iran erg traag een deal wil, of zeer graag een deal wil liever, omdat het land de oorlog aan het verliezen is. Iran had voorgesteld om een staakt het vuren van 7 dagen in te voeren. In die periode kon de straat van Hormuz opengaan, in ruil voor een einde aan de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Maar Trump zou niet geloven dat Iran echt een permanente deal zoekt. Hij overweegt nieuwe bombardementen op het land. Die zouden beginnen na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van 3 november. In Montreal in Canada naderen de rensters de finish van het WK wielrennen op de weg. En Christophe Van de Goor, Lotte Kopecky, lijkt niet mee te gaan doen voor de wereldtitel.
6: Nee, want bij de eerste echte versnelling van de Nederlandse dames moest zij er al af. En ja, Demi Vollering is vertrokken. De topfavoriete heeft na een gigantisch mooie versnelling van Puk Pietersen een aanval geplaatst bergop op die lange helling hier op het parcours. En ze is nu al vertrokken. Voor een solo van meer dan 30 kilometer heeft zij een voorsprong van een 25 seconden op een achttal achtervolgers. Met daarbij nog altijd Puk Pietersen, de Italiaanse Longo Borghini, Marlène Reusser, de wereldkampioen in het tijdrijden.

0: En Kasia Niewadoma, de bekende Poolse renster. 22 seconden. Op dit ogenblik loopt ze niet echt meteen een minuut weg. Maar toch, de eerste echte aanval lijkt meteen de goede geweest te zijn voor Demi Vollering. En ja, zij hebben onder meer Shari Bosuyt, maar vooral Lotte Kopecky overboord gegooid.
1: Dankjewel, Christophe. Het blijft droog vanavond en vannacht. We halen rond 10 graden. Morgen kans op lokaal ochtendgrijs. Daarna zon en hoge wolken. En dan wordt het 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Op de Turnhoutse baan in Borgerhout bij Antwerpen is een jonge man van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht. Er is ook een tweede slachtoffer van 17 jaar, die is niet in levensgevaar. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gerechtelijk labo voert ter plaatse een sporenonderzoek uit en de politie zoekt verder uit wat er is gebeurd, zegt woordvoerder Kim Bastiaans.
2: We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
1: Twee klanten van een supermarkt in Sint-Niklaas zijn licht gewond geraakt toen er bevestigingspanelen van het plafond naar beneden kwamen. In de winkel zou ook een waterleiding zijn geraakt. Er is veel schade. De slachtoffers zijn twee vrouwen van 20 en 60 jaar oud. Het is nog niet zeker of de supermarkt in Sint-Niklaas maandag weer open kan. De ontploffing in de binnenstad van Athene heeft nu al minstens 6 doden geëist. De lichamen van de slachtoffers zijn vandaag van onder het puin gehaald. Ze zijn nog niet geïdentificeerd, maar de hulpdiensten gaan ervan uit dat het gaat om een bejaard echtpaar en 4 Amerikaanse toeristen die verbleven in het getroffen gebouw. Gisterochtend stortte dat gebouw in na een explosie. Die was mogelijk het gevolg van een gaslek. Buurtbewoners verklaarden dat ze voor de ontploffing al een gaslucht hadden geroken. In het Canadese Montreal is Demi Vollering de nieuwe wereldkampioene bij de vrouwen geworden. De Nederlandse won de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Christophe van der Goor met het verslag.
3: Het was een geweldige finale met dank aan Demi Vollering. De Nederlandse toerwinnares opende de finale al op 40 kilometer van de streep. Maar die eerste versnelling die gooide meteen 80% van het peloton overboord, inclusief Lotte Kopecky. De Belgische dames kwamen nooit echt in het stuk voor. Vollerings aanval bleek overmoedig, want ze werd teruggepakt door de Poolse Niewiadoma en de Italiaanse Longo Borghini. En dat trio speelde haasje over in de finale. Maar in een sprint met 2 won Vollering dan toch duidelijk voor de Poolse. Het is de eerste wereldtitel voor de Nederlandse toerwinnares.
1: Dankjewel, Christophe. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 6 graden. Morgen een zachte zondag, het kan tot 25 graden worden. In de loop van de dag meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met kans op lichte regen en opnieuw tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Op de Turnhoutse baan in Borgerhout bij Antwerpen is een jongeman van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht. Er is ook een tweede slachtoffer van 17 jaar, die is niet in levensgevaar. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gerechtelijk labo voert ter plaatse een sporenonderzoek uit en de politie zoekt verder uit wat er is gebeurd, zegt woordvoerder Kim Bastiaans.
2: We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
1: In Brussel zijn 2 metrolijnen een tijd lang onderbroken geweest door rookhinder. Tussen 5 en 8 uur vanavond waren er lange onderbrekingen van het metroverkeer op de lijnen 2 en 6 tussen de haltes Bokstaal en Simonis. De rook was boven de grond ontstaan en dan in de metrotunnels getrokken. De brandweer is ter plaatse geweest, maar de precieze oorzaak is nog niet bekend. 3 Waalse provincies nemen scherpere maatregelen om natuurbranden te voorkomen. Het brandgevaar neemt toe nu er begin volgende week hoge temperaturen en veel wind worden voorspeld. In Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is het verboden om vuur te maken of te roken in of bij het bos. Er zijn ook beperkingen op vuurwerk. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden, maar spreekt wel over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 20 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Zuid-Afrika heeft dan een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Elke dag worden er gemiddeld 60 moorden gepleegd in het land met 62 miljoen inwoners. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Nivia-Doma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Een verslag van Christophe van der Goor.
3: Het was een geweldige finale met dank aan Demi Vollering. De Nederlandse toerwinnares opende de finale al op 40 kilometer van de streep. Maar die eerste versnelling die gooide meteen 80% van het peloton overboord, inclusief Lotte Kopecky. De Belgische dames kwamen nooit echt in het stuk voor. Vollerings aanval bleek overmoedig, want ze werd teruggepakt door de Poolse Nivia-Doma en de Italiaanse Longo-Borghini. En dat trio speelde haasje over in de finale. Maar in een sprint met 2 won Vollering dan toch duidelijk voor de Poolse. Het is de eerste wereldtitel voor de Nederlandse toerwinnares.
1: Lotte Kopecky finishte uiteindelijk als 20e en morgen rijden de mannen de wegrit. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 8 graden. Morgen een zachte dag, kan tot 24 graden worden. Stilaan meer buien en in de avond stilaan meer wolken. En in de avond kan er wat regen vallen. Maandag tot 25 graden met wolken en plaatselijk kans op een buitje. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

0: Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 10:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De ministers van de Vlaamse regering hebben zowat een uur geleden hun begrotingsbespreking voor vandaag stopgezet. Net zoals op federaal niveau zoeken de Vlaamse ministers naar manieren om te besparen. Minister-president Matthias Diependalen heeft daarvoor een reeks voorstellen op tafel gelegd. Morgen wordt er verder gepraat. Rond de middag komt de kern samen. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn er vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een bejaarde vrouw uit haar huis gezet, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Deze Mari Carmen is het symbool geworden van de wooncrisis. Vanuit Madrid een verslag van Sven Tuytes.
3: Duizenden mensen betogen deze avond in Madrid voor het gebouw van de regionale overheid aan de Puerta del Sol, het federaal parlement en het stadhuis tegen de woningcrisis en huisuitzettingen. De betogers steken massaal hun huissleutels in de lucht en roepen leuzen als vastgoedbeleggers weg uit de wijken en de beleggers zijn schuldig, de regering verantwoordelijk. Daarmee uiten de deelnemers kritiek op het bestuur van regio-president Isabel Díaz Ayuso en op de centrale regering van Pedro Sánchez. De betogers eisen beschermingsmaatregelen voor huurders, maatregelen tegen oplichting en geen uitzettingen zonder alternatieve huisvesting. En met de leuze geen enkele Mari Carmen meer maken de betogers duidelijk dat de huisuitzetting van deze 87-jarige dame een keerpunt moet zijn.
2: Een krachtige storm treft het noordoosten van de Verenigde Staten. Felle regen en hevige windstoten hebben vandaag al gezorgd voor overstroomde straten, honderden geannuleerde vluchten en tienduizenden gezinnen zonder stroom. Steden als New York, Boston en Philadelphia liggen recht op het pad van de storm. En volgens de National Weather Service dreigen langs de kust zware overstromingen. Het Global Citizen Festival in New York is afgelast, net als twee concerten van Ed Sheeran. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint tegen de Poolse Kasia Niewiadoma en de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. De drie bleven elkaar uitdagen in de laatste 15 kilometer, maar uiteindelijk pakte Vollering de overwinning. Ze voelde vooraf al dat ze er klaar voor was, zegt de Nederlandse.
4: Ik heb deze wedstrijd zoveel door mijn hoofd afgespeeld, zoveel gevisualiseerd, dat ik... Ik kon hem zo vaak dromen en echt elke scenario is voorbijgekomen in mijn hoofd. En uiteindelijk was het hoofdscenario om die aanval te doen met drie rondes te gaan. En mijn team deed gewoon zo'n geweldig werk. Dus was het ook niet moeilijk voor mij om op dat moment aan te gaan. Om dan een zo goed mogelijk nieuwe situatie te creëren.
2: Lotte Kopecky finishte uiteindelijk als 20e. Morgen rijden de mannen de wegrit. Daarbij heeft ons land twee favorieten met Remco Evenepoel en Wout van Aert. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 8 graden. Morgen een zachte dag, het kan tot 24 graden worden. Stilaan meer wolken en in de avond kan er wat regen vallen. Maandag tot 25 graden met wolken en plaatselijke kans op een buitje. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 11 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vier Waalse provincies nemen scherpere maatregelen om natuurbranden te voorkomen. Het brandgevaar neemt toe nu er begin volgende week hoge temperaturen en veel wind worden voorspeld. In Luik, Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is het verboden om vuur te maken of te roken in of bij het bos. Er zijn ook beperkingen op vuurwerk. Een Belgische toerist van 52 jaar is omgekomen op het Italiaanse eiland Sardinië. De man was in zee gaan snorkelen en werd onwel. Enkele strandgangers zagen dat hij in de problemen was gekomen in zee en sloegen alarm. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De man was op Sardinië op vakantie met zijn gezin. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn vandaag opnieuw vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis. En mogelijk gaat het protest deze nacht nog door. Jongeren willen de Puerta del Sol bezetten, het centrale plein van de Spaanse hoofdstad Madrid. Correspondent Sven Tuijtes staat tussen de actievoerders.
1: Op het centrale plein van Madrid, de Puerta del Sol, zijn deze avond honderden mensen samengekomen. Vooral jonge mensen die deze namiddag deelgenomen hebben aan een betoging tegen de gedwongen huisuitzettingen en tegen de vastgoedspeculatie. Na de betoging werd die ontbonden, maar deze jongeren waren van plan om niet naar huis te gaan, maar op het plein te overnachten. Op sociale media wordt er opgeroepen om met tenten te komen en het plein niet te verlaten tot de regering nieuwe wetten heeft voorgesteld. De vraag is nu, wat gaat de oproerpolitie deze nacht doen? Gaan ze deze jongeren op het plein laten kamperen of gaan ze ontruimen?
0: Het Colosseum in Rome is weer open voor het publiek. Het bekende Romeinse amfitheater was 3 dagen gesloten, nadat er dinsdagnacht een man van 22 was omgekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde volgens de politie toen de man een nieuw verlichtingssysteem aan het installeren was. Het slachtoffer verloor zijn evenwicht en viel 10 meter naar beneden. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het Colosseum is een van de belangrijkste toeristische bestemmingen van Rome. Het trekt zowat 20.000 bezoekers per dag. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. Vollering bedankte na afloop vooral haar ploeggenoten die zich voor haar hebben weggecijferd.
2: Such strong girls and they all sacrifice for you. I mean, they maybe also have a chance, you know, and they all go for it. Only for you, it's a lot to ask from them. But I'm so proud of everybody from the team. They did the whole race. We took in hands and they rode the whole race in the front. And I think I can still not believe it.
0: In het basketbal hebben de Antwerp Giants vanavond de BNXT Supercup gewonnen. De Giants haalden het na extra tijd van het Nederlandse Landstede met 76-83. Volgend weekend begint een nieuw seizoen van de Belgisch-Nederlandse BNXT League. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 8 graden. Morgen krijgen we na het ochtendgrijs een zachte dag met geregeld zon en tot 24 graden. Tegen de avond meer wolken en mogelijk lichte regen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie.

Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Middernacht, VRT-nieuws met Dominique De Preau. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn vandaag opnieuw vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis. En mogelijk gaat het protest deze nacht nog door. Jongeren willen de Puerta del Sol bezetten, het centrale plein van de Spaanse hoofdstad Madrid. Correspondent Sven Tuytens volgt de situatie ter plaatse op.
2: Op het centrale plein van Madrid, de Puerta del Sol, zijn deze avond honderden mensen samengekomen. Vooral jonge mensen die deze namiddag deelgenomen hebben aan een betoging tegen de gedwongen huisuitzettingen en tegen de vastgoedspeculatie. Na de betoging werd die ontbonden, maar deze jongeren waren van plan om niet naar huis te gaan, maar op het plein te overnachten. Op sociale media wordt er opgeroepen om met tenten te komen en het plein niet te verlaten tot de regering nieuwe wetten heeft voorgesteld. De vraag is nu, wat gaat de oproerpolitie deze nacht doen? Gaan ze deze jongeren op het plein laten kamperen of gaan ze ontruimen?
1: Een krachtige storm treft het noordoosten van de Verenigde Staten. Felle regen en hevige windstoten hebben vandaag al gezorgd voor overstroomde straten, honderden geannuleerde vluchten en tienduizenden gezinnen zonder stroom. Steden als New York, Boston en Philadelphia liggen recht op het pad van de storm. En volgens de National Weather Service dreigen langs de kust zware overstromingen. Het Global Citizen Festival in New York is afgelast, net als twee concerten van Ed Sheeran. In de Nederlandse stad Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Zeker één van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media kreeg de politie eerst een oproep voor een schietpartij. Ter plaatse vonden de agenten de gewonden. Meerdere verdachten zijn weggevlucht met auto's. Vijf mensen zijn opgepakt. Eerder vandaag gingen in Eindhoven ook al 70 voetbalsupporters met elkaar op de vuist. Supporters van VVV Venlo waren met de bus onderweg naar de wedstrijd tegen Volendam en waren in Eindhoven gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze fans tegen van PSV Eindhoven en dat mondde uit in een gevecht tot de politie tussen beiden kwam. De supporters van Venlo waren daarna niet meer welkom in Volendam. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niviadoma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. Vollering is heel gelukkig met de prestatie die ze samen met haar ploeg heeft neergezet.
3: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL. Maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
1: En in het basketbal hebben de Antwerp Giants vanavond de BNXT Supercup gewonnen. De Giants haalden het na extra tijd van het Nederlandse Landstede met 76-83. Volgend weekend begint een nieuw seizoen van de Belgisch-Nederlandse BNXT League. Het blijft droog vannacht bij minstens 8 graden. Daarna krijgen we na het ochtendgrijs een zachte dag met geregeld zon en tot 24 graden. Tegen de avond meer wolken en mogelijk lichte regen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit haar appartement gezet, waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2600. In Madrid willen actievoerders intussen ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. Ook in verschillende steden in Duitsland is de voorbije dag massaal geprotesteerd. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de geplande besparingen van de regering. Het protest werd georganiseerd door de vakbondsorganisaties. Het komt ook op een moment dat in Duitsland veel banen bedreigd worden door besparingen in de auto-industrie. In Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie zou eerst een oproep gekregen hebben voor een schietpartij. Agenten vonden ter plaatse de gewonden. Verscheidene verdachten vluchtten na de feiten weg, maar de politie kon wel 5 mensen oppakken. Eerder op de dag was er in Eindhoven ook al een grote vechtpartij, waarbij zo'n 70 voetbalsupporters betrokken waren. Een supportersclub was met de bus onderweg naar een wedstrijd en was even gestopt in Eindhoven. De supporters kwamen daar fans tegen van PSV Eindhoven. Beide groepen gingen daarop met elkaar op de vuist, tot de politie tussen beiden kwam. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioene op de weg geworden. Vollering won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longo-Borghini. Vollering was heel blij met de overwinning.
2: Het is een geweldig seizoen. En, na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
1: Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit haar appartement gezet, waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders intussen ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. Ook in verschillende steden in Duitsland is de voorbije dag massaal geprotesteerd. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de geplande besparingen van de regering. Het protest werd georganiseerd door de vakbondsorganisaties. Het komt ook op een moment dat in Duitsland veel banen bedreigd zijn door besparingen in de auto-industrie. In Odessa in Oekraïne zijn verschillende gewonden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Er zouden verschillende huizen en opslagruimtes geraakt zijn en ook een industriële site. Dat meldt de lokale overheid. Eerder op de dag had het Russische leger ook al de stad onder vuur genomen en ook in verschillende andere Oekraïnse steden werden toen aanvallen gemeld. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden. Vollering won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longoborghini. Vollering was heel blij met de overwinning.
2: Het is een geweldig seizoen. En, na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
1: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.